0: phone radio. I mean, phone radio. It's spelled P-H-A-U-N-E. But it's pronounced phone.
1: And it's radio.
2: En nu, beste televisiekijkenaars. Een mooi gedicht van onze landen. Paloma, zachte Christus, en plof, het bal vliegt in het water.
3: Het verschil met mijn vriend Jan is dat niet laten kan. Ik heb geen enkele garnalen, maar ik hou veel van de madame.
4: Men dandert zonder tegen bos, kreeg een stonder binnen een host. Ik leg een vernoonde boel en de gesklonderd in bedoel. Stiege boel en de gesklonderd in bedoel.
2: Echt onder

We, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we, we,